awurade woa yɛ mɛnte mɛnyɛ w'asafo awurade na tie biom onyame wo ne mɛgyapadeɛ kɛseɛ a mede w'asie yie